0: Welcome to Frues met Hopning. Wist u dat du ne fru best op veel je reken voort? Ook wanneer du luist dat es nicht te zijn, du best doch je leeft. Ik zie Irma en met me is Hilda. Van deel wel wie die zeien, bode kost en life tool je het verhältnis hebben met anderen.
1: Carol wordt bare even een lijfspraak reden. Ditmaal van wel een korn bedijnen en door met wem zeien dat wie eind goud zijn. Ik hoop dit wordt die zo merkhaftig hier, dat u was wel nu ons programma horen.

Uvedet, van eina tid jaft, van eina jeschenkja jaft, van eina andre bedeint, en van eina dai zo onschere det, dat dai zich wertvoll feile. En een familie tussen mana en frues en tjenja jaft ot verschiedenheten. Hast du om mij ongedacht? Weetst du wat voor dien man zeigt, dat du arm goed best? Wo laat hij die dort weiter? Wann hij legt wat voor die te downen, zoals mijn man deed, dan kun wel ik zijn dat hij dort op je legje deed, wann du arm halpen deest. Dort kast Emma wat on tiet en kraft, aber wann einer dort nicht uit zwang deed, aber uit ne rechte Einstellung, dan kon zijn dat die man zich wat vrijer en tevreden zijn. Vroeg amal wat hij legje wordt, wann du wat verarmd deidst. Vielleicht legt hij dort, wann du de Maltiet en de Tiet op den Dash hast, oder wann du am op den Hof halbst. Wann du dort dan deist, dan hoffentlich wordt hij dort ook zeer veel rekenen. Leif es ne wohl, dei wie morgen. Leif mat einer freiwillig jewe. Dort je een deel van Leif es wann wie kritisieren en veel verlangen, dan jeet in verhältnis bald uten ein. Jeder dag, dat wie ons een schlüter, als wie worden ons een moon en tien jaar leven, oder nicht. Wat meist, wel wie proeven de leifspraak te reden, wat ons moon en tien jaar zaaien wordt, dat wie aan goud zendt.

0: taxifrouw dat aan zijn zware ongespoord worden aan zijn lijf te bewijzen. Ditmaal met andere bedijnen. Irma, weet je nog wat de andere lijfspraken uit te duiden?
1: Eind wie je andere woord geven, zo is een geschenk.
0: Oude andere in lijf toel je het woord zeggen.
1: Wann wie andere aan zijn tijd geven te reden en horen.
0: Tot andere is zo als hanteren. Oude op de schulden klappen. Oude omarmen.
1: Andere aan zijn lijf bewijzen is bloos een wichtig poort van ons leven. Joyce is hier om ons denken te helpen wat het grootste geschenk van lijf is.

Van die vrouwen hebben even dit program, dan bitte schrijft naar John en Joyce Dick. Box 361, Bloemenart, Manitoba, Canada.

zo gingen ze hem huis nemen en het eerste wat tante Hulda deed, die nam de stachelruit uit mama's hand en bracht een klein bordeltje met medicijn en ruift een arm aan. Zo, nu is alles voorbij, nu drinkt ze weer een ruwe thee. Zij bracht een kan met thee en een grote schief met je bakjes en vangen ze aan te eten. Op alleen, die had geen honger. Zij moest immer wachten op mama's arm zitten, die weer zo ditje schwalen. Als ze ovens naar huis komen, wie ze den ganzen wagen auto gaan stel. Kom Nana jent in ihre Stuhl Nana, en in een kwart tijd kom ihre mama, ze wil nog alleen die gute Nacht zeigen. Ob allein sie kon sich nicht Höhle vertrauen. Sie fang an zu heilen. Mama, verzeih mir. Eigentlich hat ich das im Stich verdient. Jo, eigentlich hast du dem verdient. Aber weißt du, ich sie trotzdem sehr glücklich, dass es mir wäscht haft. Warum? Weil ich die so gut sie und nicht schlupfschein.

Deze week hoop ik voorst u, mijn vriend, deze gedanken behouden en door erg meldfoto. Hij is gerade als Eriënt Amelie Amstand. Hij wil die vredjeven in Kroof, dort te overstonen wat die schwer fällt. Kom nu aan en vrouw als hij in dien leven naankomen wordt.